0: Jozef.
1: Het is 2:00. Goedenacht. WRT Nieuws met Joppe Mathijn. In Madrid in Spanje zijn de voorbije avond de spelers van het nationale voetbalteam gehuldigd voor het winnen van de wereldbeker. Spanje won zondagavond de finale tegen Argentinië. 1 tot 2 miljoen mensen waren in Madrid samengekomen voor de huldiging. De spelers werden na een bezoek aan de koning en de premier in een open bus door de straten gereden. En daarna was er een groot feest op het centrale plein van de stad. De spelers mochten de massa toespreken. Het slotakkoord was voor de aanvoerder van het team, Rodri.
2: Rodri, de levantar la Copa del Mundo al cielo.
3: Somos campeones del mundo.
1: In het noordoosten van Afghanistan zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen bij overstromingen na hevige regenval. Zeker 80 mensen raakten gewond, meer dan 100 anderen zijn nog vermist. In het getroffen gebied zouden ook heel wat woningen, winkels en hotels beschadigd zijn geraakt. Door de klimaatverandering is het aantal overstromingen in de regio gestegen. In april kwamen in Afghanistan nog 150 mensen om het leven bij overstromingen. Voor de kust van Guyana in het noorden van Zuid-Amerika zijn zeker 27 mensen overleden nadat een ferry was gekapseist. Ruim 60 opvarenden konden worden gered. Meer dan 80 passagiers zijn nog vermist. De ferry was onderweg van de hoofdstad Georgetown aan de kust naar het binnenland. De overheid heeft een onderzoek geopend naar het incident omdat een deel van de passagiers aan boord niet zou zijn geregistreerd. En aan de vooravond van de Nationale Feestdag is in Brussel het Bal Nationaal georganiseerd, een gratis volksfeest. De eerste editie vond plaats in 2003 om ook het 10-jarig koningschap van Albert II toen te vieren. En 23 jaar later is het dus een traditie geworden met heel wat feestlustigen.
4: Oh, ik wou genieten met anderen. Wow. Het is een goede dag, hè? Mooi, met mooi weer, dus ik heb gezegd waarom niet.
5: Het is chaque année que je viens, c'est magique, c'est... Ja, geen pubo.
6: We hebben dat gezien op internet en we vinden dat leuk om dat te zien eigenlijk en te doen. Voilà.
7: Iedereen danst mee, iedereen doet mee, dat is leuk gewoon.
1: En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 17 graden. Tegen de ochtend lokaal kans op nevel. Na de ochtend afwisselend zon en wolken bij temperaturen tot 25 graden. Meer op veertiennieuws.be.
8: De tijdloze.
9: Niet kapot te krijgen.

0: Belgische limonade.
1: Altijd verfrissend.
2: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2
3: en de Kidnet Rappers van Hallo Kroket.
2: Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: Het is 3 uur, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. De nieuwe Britse premier Andy Burnham heeft de voorbije avond de eerste nieuwe ministers van zijn regering benoemd. Eerder op de dag werd hij zelf benoemd als premier door de Britse koning Charles. Burnham volgt als premier Keir Starmer op. Hij is de 7e premier in 10 jaar tijd. In de nieuwe regering is onder meer de voormalige minister van Defensie, John Healey, benoemd tot minister van Financiën. Hij stapte vorige maand nog uit de regering van Starmer uit onvrede over het defensiebudget. Ed Miliband wordt dan weer de minister van Buitenlandse Zaken. Hij was eerder nog partijleider van de Labour-partij. Burnham zelf had eerder ook al een gesprek met de Amerikaanse president Trump en de Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. De president van Nicaragua, Daniel Ortega, heeft aangekondigd dat er in zijn land geen verkiezingen meer georganiseerd zullen worden. Zijn ambtstermijn zou volgend jaar aflopen en hij wil naar eigen zeggen vermijden dat de oppositie dan de macht kan grijpen. Ortega werd in 2007 president van Nicaragua en is sindsdien steeds herverkozen. Hij heeft er alles aan gedaan om aan de macht te blijven. Zo liet hij bij de verkiezingen van 2021 nog alle tegenkandidaten arresteren. In Madrid in Spanje zijn de voorbije avond de spelers van het nationale voetbalteam gehuldigd voor het winnen van de wereldbeker. Spanje won zondagavond de finale tegen Argentinië. 1 tot 2 miljoen mensen waren in Madrid samengekomen voor de huldiging. De spelers werden na een bezoek aan de koning en de premier in een open bus door de straten gereden en daarna was er een groot feest op het centrale plein van de stad. De spelers mochten de massa toespreken. Het slotakkoord was voor de aanvoerder van het team, Rodri.
3: Rodri, de levantar la Copa del Mundo al cielo.
4: Somos campeones del mundo. Viva la madre que nos parió. Viva el rey. Viva España.
3: Campeones del mundo.
2: En aan de vooravond van de nationale feestdag was er in Brussel gisteravond nog een heel ander feest, namelijk het Bal National, een gratis volksfeest. De eerste editie vond plaats in 2003 om toen ook het 10-jarig koningschap van Albert II te vieren en 23 jaar later is dat dus een traditie geworden met heel wat feestlustigen.
5: Oh, ik wou genieten met anderen. Wow. Het is een goede dag, hè? Mooi, met mooi weer, dus ik heb gezegd waarom niet.
6: C'est chaque année que je viens, c'est magique, c'est... Il y a rien de plus beau.
7: We hebben dat gezien op internet en we vinden dat leuk om dat te zien eigenlijk en te doen. Voilà.
8: Iedereen danst mee, iedereen doet mee, dat is leuk gewoon.
2: En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 17 graden tegen de ochtend. Lokaal kans op nevel. Na de ochtend afwisselend zon en wolken bij temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: De tijdloze.
1: Niet kapot te krijgen.

Is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een nieuwe handdoek? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers.

0: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
1: Honda, the power of dreams. De tijdloze life.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 4:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Amerikaanse president Trump heeft nieuwe importtarieven van 50% aangekondigd voor een groot aantal goederen uit Canada. Het gaat onder meer om producten zoals wijn, hockeysticks en cement. Trump had vorige week ook al gedreigd met economische sancties voor Canada, omdat de rook van de bosbranden daar ook hinder veroorzaakte in onder meer de Amerikaanse steden New York en Washington. Maar deze nieuwe invoertarieven zouden niets met die dreigementen te maken hebben. Volgens Trump voert de Canadese regering op een oneerlijke manier handel door onder meer de Amerikaanse auto-industrie te discrimineren. De nieuwe tarieven zouden nog niet meteen ingaan. De Canadese premier Carney liet weten dat zijn land bereid is om met de VS in gesprek te gaan. In Madrid in Spanje zijn gisteravond de spelers van het nationale voetbalteam gehuldigd voor het winnen van de wereldbeker. Spanje won zondagavond de finale tegen Argentinië. 1 tot 2 miljoen mensen waren in Madrid samengekomen voor de huldiging. De spelers werden na een bezoek aan de koning en de premier in een open bus door de straten gereden en daarna was er een groot feest op het centrale plein van de stad. De spelers mochten de massa toespreken. Het slotakkoord was voor de aanvoerder van het team, Rodri.
3: Rodri, de levantar la Copa del Mundo al cielo.
4: Somos campeones del mundo. Viva la madre que nos parió. Viva el rey. Viva España.
3: Campeones del mundo.
2: De nieuwe Britse premier Andy Burnham heeft de eerste nieuwe ministers van zijn regering benoemd. Eerder op de dag werd hij zelf benoemd als premier door de Britse koning Charles. Burnham volgt als premier Keir Starmer op. Hij is al de 7e premier in 10 jaar tijd. In de nieuwe regering is onder meer de voormalige minister van Defensie John Healey benoemd tot minister van Financiën. Hij stapte vorige maand nog uit de regering van Starmer uit onvrede over het defensiebudget. Ed Miliband wordt dan weer de minister van Buitenlandse Zaken. Hij was eerder partijleider van de Labour-partij. En Wes Streeting, de voormalige minister van Volksgezondheid, wordt nu minister van Defensie. Burnham had ook al een gesprek met de Amerikaanse president Trump en Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. En de omstreden influencer Andrew Tate en zijn broer Tristan verzetten zich tegen hun uitlevering aan het Verenigd Koninkrijk. De broers werden zaterdag in de VS gearresteerd. Ze zijn berucht voor de vrouwenhaat die ze verspreiden. Het Britse gerecht wil hen vervolgen voor 38 nieuwe aanklachten. Het gaat onder meer om verkrachting, mensenhandel, seksuele uitbuiting en geweld. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tot 17 graden. Lokaal kans op nevel. Na de ochtend afwisselend zon en wolken bij temperaturen tot 25 graden. Meer op 14nieuws.be.
0: De tijdloze.
1: Niet kapot te krijgen.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Amerikaanse president Trump heeft nieuwe importtarieven van 50% aangekondigd voor een groot aantal goederen uit Canada. Het gaat onder meer om producten zoals wijn, hockeysticks en cement. Trump had vorige week ook al gedreigd met economische sancties voor Canada, omdat de rook van de bosbranden daar ook hinder veroorzaakte in onder meer de Amerikaanse steden New York en Washington. Maar deze nieuwe invoertarieven zouden niets met die dreigementen te maken hebben. Volgens Trump voert de Canadese regering op een oneerlijke manier handel door onder meer de Amerikaanse auto-industrie te discrimineren. De nieuwe tarieven zouden nog niet meteen ingaan. De Canadese premier Carney liet al weten dat zijn land bereid is om met de VS in gesprek te gaan. De voorbije nacht heeft het Amerikaanse leger voor de 10e nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Er zouden onder meer Iraanse militaire commandocentra en lanceerinstallaties voor raketten en drones gebombardeerd zijn. Het Iraanse leger heeft zelf ook opnieuw tegenaanvallen uitgevoerd, onder meer op een Amerikaanse basis in Kuwait en Bahrein. In de straat van Hormuz, voor de kust van Oman, is ook opnieuw een olietanker geraakt. De bemanning van de tanker heeft intussen het schip kunnen verlaten. Het Iraanse leger beweert dan weer dat er 2 olietankers in brand zijn gevlogen na explosies, terwijl ze probeerden om de zuidelijke route van de zeestraat te passeren. In Madrid in Spanje zijn gisteravond de spelers van het nationale voetbalteam gehuldigd voor het winnen van de wereldbeker. Spanje won zondagavond de finale tegen Argentinië. 1 tot 2 miljoen mensen waren in Madrid samengekomen voor de huldiging. De spelers werden na een bezoek aan de koning en de premier in een open bus door de straten gereden. En daarna was er een groot feest op het centrale plein van de stad. De spelers mochten de massa toespreken. Het slotakkoord was voor de aanvoerder van het team, Rodri.
3: Rodri, de levantar la Copa del Mundo al cielo.
4: Somos campeones del mundo.
2: En de omstreden influencer Andrew Tate en zijn broer Tristan verzetten zich liever, zo is het, tegen hun uitlevering aan het Verenigd Koninkrijk. De broers werden zaterdag in de VS gearresteerd. Ze zijn berucht voor de vrouwenhaat die ze verspreiden. Het Britse gerecht wil hen vervolgen voor 38 nieuwe aanklachten. Het gaat onder meer om verkrachting, mensenhandel, seksuele uitbuiting en geweld. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tot 17 graden. Lokaal kans op nevel. Na de ochtend afwisselend zon en wolken bij temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: De tijdloze.
1: Niet kapot te krijgen.

0: tijdloze. Het is 6:00. Goedemorgen.
1: 6:00, een heel goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In Vierwijnval in het zuiden van de provincie Namen is de natuurbrand die gisteren namiddag was ontstaan onder controle. Het vuur verspreidde zich over een steile helling door de droogte, maar werd door de brandweer ingedampt aan de rand van een weg. Zowat 2 hectare natuur is wel afgebrand. Gisteravond was er traditiegetrouw aan de vooravond van de Nationale Feestdag, het Bal Nationaal in Brussel. Een gratis volksfeest dat al plaatsvindt sinds 2003. En 23 jaar later is het een echte traditie geworden waar veel volk op afkomt.
2: Ik wou genieten met anderen. Het is een goede dag, met mooi weer, dus ik heb gezegd waarom niet.
3: C'est chaque année que je viens, c'est magique, c'est... Il n'y a rien de plus beau.
4: We hebben dat gezien op internet en we vinden dat leuk om dat te zien eigenlijk en te doen. Voilà.
5: Iedereen danst mee, iedereen doet mee.
1: Het vuurwerk in Brussel vanavond voor de Nationale Feestdag mag ook doorgaan. Dat heeft de Brusselse brandweer beslist na een analyse van de droogte. In het Midden-Oosten heeft het Amerikaanse leger opnieuw voor de 10e nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Opnieuw zijn Iraanse militaire commandocentra en lanceerinstallaties voor raketten en drones geraakt. Het Iraanse leger heeft ook opnieuw tegenaanvallen uitgevoerd, onder meer op Amerikaanse legerbasissen in de golfstaten Kuwait en Bahrein. In de zeestraat van Hormuz, voor de kust van Oman, is ook opnieuw een olietanker geraakt. De bemanning van die tanker heeft wel veilig het schip kunnen verlaten. En in de Spaanse hoofdstad Madrid hebben meer dan 2 miljoen mensen de thuiskomst gevierd van hun nationale voetbalploeg. Spanje is wereldkampioen voetbal. Ze wonnen de finale met 1-0 van Argentinië. De spelers reden na een bezoek aan de koning en de premier in een open bus door de straten van Madrid. En aanvoerder Rodri mocht de wereldbeker tonen aan de fans.
6: Somos campeones del mundo!
1: Enthousiasme daar. De Wereldvoetbalbond FIFA start ook een onderzoek naar de gebeurtenissen na de finale, WK-finale tussen Spanje en Argentinië. Net na het affluiten viel de Argentijnse speler Paredes enkele Spaanse spelers aan en hij greep ook iemand naar de keel die aan het vieren was. Een tuchtcommissaris kan hem nu schorsen. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af op deze nationale feestdag bij temperaturen tot 25 graden. Morgen en donderdag worden bewolkt met hier en daar kans op wat lichte regen bij nog 23 graden. En vrijdag brengt veel zon, dan halen we in het centrum 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: De tijdloze. Niet kapot te krijgen.

0: 100.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Ik heb zin in iets fris.
1: Een pastasalade met pruimtomaten? Want onze Datterino tomaten zijn nu één bakje kopen plus één gratis.
3: Ja, dat past daar voor mij.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
4: De tijdloze. Het is 7 uur. Goedemorgen.
5: Het vuurwerk in Brussel vanavond gaat door. Het vuurwerk in Brussel vanavond voor de nationale feestdag vandaag mag doorgaan. Dat heeft de Brusselse brandweer beslist na een analyse van de droogte. Volgens de brandweer zijn er nauwelijks risico's. Onlangs veroorzaakte vuurwerk op het feest voor het 250-jarig bestaan van de VS nog lichte schade aan het dak van een gebouw in het Jubelpark in Brussel. Maar dat was een vuurwerk op lage hoogte, zegt de Brusselse brandweer, en dat van vanavond niet.
6: Het vuurwerk is een klassiek vuurwerk waar dat de effecten op grote hoogte afgeschoten worden, dus er gaan geen slecht gedoofde of geen vlammetjes meer neervallen op het patrimonium van het Jubelpark, zodanig dat er geen schade aan de gebouw gaat zijn. De hittegolf is voorbij, er worden preventieve blussingsmiddelen ter plaatse gelegd en dit alles tezamen maakt dat het vuurwerk toch kan doorgaan.
5: In Verwaanval in het zuiden van de provincie Namen is de natuurbrand onder controle. Die brand ontstond gisteren namiddag. Het vuur verspreidde zich over een steile helling door de droogte, maar de brandweer kon het indammen aan de rand van een weg. Er is zo'n 2 hectare natuur afgebrand. In de Spaanse hoofdstad Madrid hebben meer dan 2 miljoen mensen gisteravond de thuiskomst van hun nationale voetbalploeg gevierd. Spanje is wereldkampioen voetbal geworden. Ze wonnen de finale met 1-0 van Argentinië. De spelers reden in een open bus door de straten van Madrid. Aanvoerder Rodri mocht de wereldbeker tonen aan de fans.
7: Somos campeones del mundo!
5: In Spanje dus. De Wereldvoetbalbond FIFA start een onderzoek naar wat er net na de WK-finale is gebeurd. De Argentijnse speler Paredes viel enkele Spaanse spelers aan. Hij greep ook iemand naar de keel. Hij kan mogelijk geschorst worden. En in het Midden-Oosten heeft het Amerikaanse leger opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Dat is al de 10e nacht op een rij. Er zijn opnieuw militaire commandocentra en raketlanceerders geraakt. Iran heeft daarop Amerikaanse legerbasissen in de golfstaten Kuwait en Bahrein aangevallen. In de zeestraat van Hormuz, voor de kust van Oman, is ook opnieuw een olietanker geraakt. De bemanning heeft het schip wel veilig kunnen verlaten. Afwisselend zon en wolken vandaag en tot 25 graden. Morgen en donderdag wordt bewolkt met hier en daar ook kans op wat lichte regen. En dan zo'n 23 graden.
0: De tijdloze.
4: Dit is Belgisch.

0: warmte. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
3: De tijdloze.
2: Dit is Belgisch.

0: Koos.
1: Ik ben Injas en mijn favoriete zomerplaat is Everybody Loves the Sunshine van Roy Ayers. Omdat dat zo'n geweldig goed nummer en zomersnummer is.
2: De tijdloze zomer.

0: 10.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
2: Hoe dat?
1: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh, cool.
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
3: De Tijdloze. Het is 8:00. Goedemorgen.
4: De Brusselse brandweer staakt 24 uur lang. De vakbonden protesteren zo tegen het personeelstekort en de hoge werkdruk. Dringende interventies blijven wel verzekerd. In de kazernes is er een minimale dienstverlening waarvoor personeel is opgeroepen, zegt Walter Driew van de Brusselse brandweer.
5: Gisteren werden er opvorderingen verspreid in samenwerking met de geïntegreerde politie bij het stakend personeel thuis. Dus die zijn officieel opgevorderd en worden verzorgd om naar de kazerne te komen om in dienst te verzekeren. Dus dat zijn zeker geen stakingsbrekers. Die zijn officieel opgevorderd, ze hebben geen andere keus.
4: De Brusselse brandweer heeft na een risicoanalyse ook beslist dat het vuurwerk in Brussel voor de nationale feestdag mag doorgaan. Er zijn genoeg veiligheidsmaatregelen genomen, zegt de brandweer. Gisteravond was er opnieuw Bal National in Brussel. Traditioneel de avond voor de nationale feestdag. Het is een gratis volksfeest met optredens waar elk jaar veel volk op afkomt.
6: Ik wou genieten met anderen. Het is een goede dag, hè? Mooi, met mooi weer. Dus ik heb gezegd waarom niet.
7: C'est chaque année que je viens, c'est magique, c'est... Ja, rent plus beau.
8: We hebben dat gezien op internet en we vinden dat leuk om dat te zien eigenlijk en te doen. Voilà.
9: Iedereen danst mee, iedereen doet mee.
4: Als je een huis of appartement verhuurt op de privémarkt, kan je vanaf 1 januari een premie krijgen om die huurwoning energiezuiniger te maken. Dat heeft Vlaams minister van Wonen Melissa de Prater gezegd. Als verhuurder kan je vanaf dan maximaal 35% van de renovatiekosten terugkrijgen, met een maximum van €37.000. Er zijn wel voorwaarden. De woning moet minstens 3 jaar verhuurd worden. De woning moet ook aan alle normen voldoen en de huurprijs is gelimiteerd. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran in het Midden-Oosten. Dat is al de 10e nacht op een rij. Er zijn opnieuw militaire commandocentra en raketlanceerders geraakt. Iran heeft dan weer Amerikaanse legerbasissen in de golfstaten Kuwait en Bahrein aangevallen. In de zeestraat van Hormuz is ook opnieuw een olietanker geraakt. De bemanning heeft het schip wel veilig kunnen verlaten. En in de Spaanse hoofdstad Madrid hebben meer dan 2 miljoen mensen gisteravond de thuiskomst van hun nationale voetbalploeg gevierd. Spanje is wereldkampioen voetbal. Ze wonnen de finale met 1-0 van Argentinië. De spelers reden in een open bus door de straten van Madrid. Aanvoerder Rodri mocht de wereldbeker tonen aan de fans.
10: Somos campeones del mundo!
4: Wereldkampioenen dus. De Wereldvoetbalbond FIFA start ook een onderzoek naar wat er net na de WK-finale is gebeurd. De Argentijnse speler Paredes viel enkele Spaanse spelers aan. Hij greep ook iemand naar de keel. Hij kan mogelijk geschorst worden. Afwisselend zon en wolken vandaag en tot 25 graden.

0: morgen en donderdag bewolkt met hier en daar ook kans op wat lichte regen. En dan halen we zo'n 23 graden.
1: De tijdloze.
2: Goedemorgen. Start je dag met een tijdloze tegelwijsheid van Jan Peumans. Tijdloze tegelwijsheid.
3: Dit zijn de woorden van de Belgische chansonnier Jacques Brel. Durf gelukkig te zijn, geluk vraagt moed, het komt niet vanzelf, je moet er bewust voor kiezen. Ja, ik moet dit ook weer bestempelen als een heel wijze uitspraak. En zeker van Jacques Brel, waar ik eigenlijk wel een fan van ben. Want het is inderdaad geluk, dat komt niet vanzelf. Geluk, dat moet je zelf ook willen zien. En ik denk dat Jacques Brel dit eigenlijk vooral met deze uitspraak valt bedoeld van durf gelukkig te zijn, maar durf geluk ook te zien.
2: Tijdloze tegelwijsheid.
4: Avec la mer du Nord, pour dernier terrain vague.

0: go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter. En keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.
2: De tijdloze.
1: Dit is Belgisch.

0: Tijdloos. Goedemorgen, het is 8:30. Hoog tijd voor de tijdloze vraag van vandaag. Met de enige echte Ben Krabbe.
1: Dit is de tijdloze vraag van vandaag.
2: De hoes van het album Sunrise van Goose werd ontworpen door de man die ook verantwoordelijk is voor de hoezen van Dark Side of the Moon en Wish You Were Here van Pink Floyd. Wat is zijn naam? A. Peter Saville. B. Roger Dean. Of C. Storm Torgerson.
1: Dit is het antwoord op de tijdloze vraag van vandaag.
2: Het juiste antwoord is C. Storm Torgerson.
1: Morgen weer een nieuwe tijdloze vraag van vandaag.

0: speciaal voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse jumbo-mosselen van Boni.
1: Oh, korting op jumbo-mosselen. Oh ja, met frietjes.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
2: De tijdloze.
3: Is Belgisch.
4: Hallo allemaal, ik ben Joost Vegers van Novastar.
5: Hey, we zijn Kinder hier. Laat je radio vooral zo staan, want je luistert naar de beste radio van het land.

0: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
1: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
0: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
2: De Tijdloze. Het is 9 uur. Goedemorgen.
3: De Brusselse brandweer staakt. De nachtploeg van de Brusselse brandweer heeft om middernacht spontaan het werk neergelegd. Normaal starten vanochtend om 8 uur een 24 uur staking, maar die is dus vroeger gestart en kan ook langer duren. Met die staking protesteren de vakbonden tegen het tekort aan personeel en de hoge werkdruk. In de kazernes is er wel een minimale dienstverlening, er is personeel opgevorderd en er zijn ook extra maatregelen genomen, zegt Walter de Rieuw van de Brusselse brandweer.
4: In samenwerking met het Rode Kruis van Vlaanderen, Wallonië en Brussel gaan er vrijwilligers van het Rode Kruis opkomen om onze ziekenwagens te bemannen. Er is contact opgenomen met de 34 Belgische hulpverleningszones, ook met de vraag om voertuigen, autopompen, autoladders plus het personeel ter beschikking te stellen.
3: De Brusselse brandweer heeft na een risicoanalyse ook beslist dat het vuurwerk vanavond in het Jubelpark voor de Nationale Feestdag mag doorgaan. In Blankenbergen aan de kust is een man gisteravond zwaar gewond geraakt bij een steekpartij. Dat zou gebeurd zijn na een discussie in een frituur, schrijft het nieuwsblad. De man zou boos geworden zijn omdat hij niet naar het toilet mocht gaan. Hij zou een medewerker van de frituur geslagen hebben en die zou daarop een mes hebben genomen en de man hebben achtervolgd op straat waar hij hem neerstak. Er is een verdachte opgepakt, zegt de politie. Als je een huis of appartement verhuurt op de privémarkt, kan je vanaf volgend jaar een premie krijgen om die huurwoning energiezuiniger te maken. Dat heeft Vlaams minister van Wonen, Melissa de Prater, gezegd. Als verhuurder kan je vanaf dan maximaal 35% van de renovatiekosten terugkrijgen, met een maximum van 37.000 euro. Er zijn wel voorwaarden. De woning moet minstens 3 jaar verhuurd worden, moet ook aan alle normen voldoen en de huurprijs is gelimiteerd. In de Spaanse hoofdstad Madrid hebben meer dan 2 miljoen mensen gisteravond de thuiskomst van hun nationale voetbalploeg gevierd. Spanje is wereldkampioen voetbal geworden. Ze wonnen de finale met 1-0 van Argentinië. De spelers reden in een open bus door de straten van Madrid. Aanvoerder Rodri mocht de wereldbeker tonen aan de fans.
5: Somos campeones del mundo!
3: De Wereldvoetbalbond FIFA start ook een onderzoek naar wat er net na de WK-finale is gebeurd. De Argentijnse speler Paredes viel enkele Spaanse spelers aan. Hij greep iemand naar de keel. Hij kan mogelijk geschorst worden. En het Amerikaanse leger heeft al voor de 10e nacht op een rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran in het Midden-Oosten. Er zijn opnieuw militaire commandocentra en raketlanceerders geraakt. Iran heeft dan weer de Amerikaanse legerbasissen in de golfstaten Kuwait en Bahrein aangevallen. In de zeestraat van Hormuz is ook opnieuw een olietanker geraakt. Zon en wolken vandaag en tot 25 graden. Morgen en donderdag bewolkt met lokaal kans op wat lichte regen. En dan zo'n 23 graden.
2: De Tijdloze.
6: Is Belgisch.

0: Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
1: De tijdloze live.

0: Superplus deals van De Leize gaan we
1: promo koken.
2: Ik heb zin in iets fris.
0: Een pasta salade met pruimtomaten? Want onze Datterino tomaten zijn nu één bakje kopen plus één gratis.
2: Ja, dat past voor mij.
0: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van De Leize. Nee, met het leven.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen verbazen je.
4: Oh my god.
3: Zo dus.
4: Wow.
3: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.

0: Dit is Belgisch.
1: Hallo, ik ben Raymond van het Groenewoud. Tot het tegendeel bewezen is.
2: De minder gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema. U weet wel, met zo'n doek en een camera. En wat ik daar zag, heeft mij blij gemaakt. Wat ik daar zag, heeft mij diep geraakt. Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst. Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst. Niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgen hier met een wezenloos gijskostuum komt luisteren.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

0: naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.
2: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
3: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. Min 55% op trostomaten.
4: Min 55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: De tijdloze.
6: Dit is Belgisch.
7: Hallo, ik ben Tom Perman van Deus.
8: Hey, ik ben Mauro Pawlowski.

0: Iedereen moet het weten.
1: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
3: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre. Wij maken alle oren blij.
2: De tijdloze. Het is 10 uur. Goedemorgen.
4: De Brusselse brandweer staakt sinds middernacht. Normaal startte vanochtend om 8 uur een 24-uren staking, maar de Brusselse brandweer heeft al om middernacht spontaan het werk neergelegd. Die staking kan ook langer duren dan gepland. De brandweer wil zo de werkomstandigheden aanklagen, want wat er beloofd werd na een staking eind vorig jaar is er nog altijd niet. Dat zegt de Socialistische Vakbond ACOD Parabru.
5: We hebben toen toezeggingen gehad van de toenmalige staatssecretaris Hans Persoons dat er personeel zou bijkomen, dat er budgetten zouden bijkomen. En nu, 7 maanden later, moeten we vaststellen dat daar nog niets van gebeurd is. Er blijft een nijpend tekort van brandweermensen, dat alleen maar oploopt, omdat er ondertussen alweer tientallen vertrokken zijn en dat er nog geen enkele nieuwe is aangeworven.
4: Het arbeidsauditoraat heeft de werf van het Oxygebouw in Brussel vrijgegeven, maar de arbeidsinspectie heeft de werf meteen opnieuw laten sluiten. Vorige week zijn daar 6 arbeiders omgekomen bij een brand tijdens renovatiewerken. 2 anderen hebben zware brandwonden opgelopen. De aannemers moeten nu eerst een aantal veiligheidsproblemen oplossen. Het onderzoek naar wat er vorige week gebeurd is, gaat ook nog voort. In Blankenbergen aan de kust is een man gisteravond zwaar gewond geraakt bij een steekpartij. Dat zou gebeurd zijn na een discussie in een frituur, schrijft Nieuwsblad. De man zou boos geworden zijn omdat hij niet naar het toilet mocht gaan. Hij zou een medewerker van de frituur hebben geslagen. Die zou daarop een mes hebben genomen en de man hebben achtervolgd op straat waar hij hem neerstak. Er is een verdachte opgepakt, zegt de politie. En bij Russische aanvallen op Oekraïne is een groot winkelcentrum uitgebrand in de stad Sumy, dat is aan de grens met Rusland. Het blussen was moeilijk omdat de Russische drones bleven aanvallen. Er sloegen ook drones in op een appartementsgebouw. Daar vielen verschillende gewonden, onder wie ook kinderen. In de regio Kharkiv werden dan weer zeker 2 mensen gedood bij Russische aanvallen. Er zijn ook opnieuw gascentrales aangevallen. Ook Oekraïne vuurde drones af op doelwitten in Rusland. Daar brak op verschillende plaatsen brand uit. Een deel van het bezette schiereiland Krim viel zonder stroom. Zon en wolken vandaag en tot 25 graden. Morgen en donderdag is het bewolkt, met lokaal kans op wat lichte regen dan. En zo'n 23 graden.
6: De tijdloze.
2: Dit is Belgisch.
7: Hallo, wij zijn Intergalactic Lovers.
8: En u luistert naar...
9: De tijdloze...

0: De tijdloze.
1: Goedemorgen.
2: De tijdloze live.
1: Goedemorgen.

0: Even bollen. Klinkt goed, hè? Weet je wat ook goed klinkt? Dat iets een tweede kans krijgt en jij een betere prijs. En daarom vind je bij Bol extra voordelig refurbished laptops, telefoons en smartwatches. Goed, hè?
1: Richie.
2: Belgische limonade.
1: Altijd verfrissend.
3: Richie. De tijdloze live.

0: Met de superplusdeals van Delijze gaan we
1: promo koken.
2: Ik heb zin in iets fris.
0: Een pasta salade met pruimtomaten? Want onze Datterino tomaten zijn nu één bakje kopen plus één gratis.
2: Ja, dat past dat voor mij.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delijze. Mee met het leven.
3: De tijdloze.
4: Dit is Belgisch.

0: Nieuws.
1: Hallo, ik ben Lien en mijn favoriete zomerplaat is Lay All Your Love On Me van ABBA. Omdat ik altijd als ik dat lied hoor terug moet denken aan wanneer ik met mijn familie daar op een zomeravond stond te brullen. En het zijn altijd goede vibes.
2: De tijdloze zomer.

0: badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.
3: De tijdloze.
4: Dit is Belgisch.

0: Goodbye Bad Hair Days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elseif shampoo en conditioner. 3 voor maar €12.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.
3: De tijdloze. Het is 11:00. Goedemorgen.
4: Er was een dodelijk verkeersongeval met een scootmobiel. In Jabeken in West-Vlaanderen is vanmorgen een man van 67 gestorven bij een verkeersongeval nadat hij op zijn scootmobiel op het fietspad werd aangereden op een drukke expressweg, dat schrijft Nieuwsblad. De autobestuurder, een man van 27, had te veel alcohol gedronken. Hij werd opgepakt en meegenomen voor verhoor. Zijn rijbewijs is voor 15 dagen ingetrokken. Het slachtoffer overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. De Brusselse brandweer heeft om middernacht spontaan het werk neergelegd. Normaal startte vanochtend om 8:00 een 24-uren staking, maar die is dus vroeger gestart en kan ook langer duren dan gepland. De brandweer wil zo de werkomstandigheden aanklagen, want wat er beloofd werd na een staking eind vorig jaar is er nog altijd niet, zegt de socialistische vakbond ACOD Parabru.
5: We hebben toen toezeggingen gehad van de toenmalige staatssecretaris Hans Persoons dat er personeel zou bijkomen, dat er budgetten zouden bijkomen. En nu, 7 maanden later, moeten we vaststellen dat daar nog niets van gebeurd is. Er blijft een nijpend tekort van brandweermensen, dat alleen maar oploopt omdat er ondertussen alweer tientallen vertrokken zijn en dat er nog geen enkele nieuwe is aangeworven.
4: Het arbeidsauditoraat heeft de werf van het Oxygebouw in Brussel vrijgegeven, maar de arbeidsinspectie heeft de werf meteen opnieuw laten sluiten. Vorige week zijn daar 6 arbeiders omgekomen bij een brand tijdens renovatiewerken. 2 anderen hebben zware brandwonden opgelopen. De aannemers moeten nu eerst een aantal veiligheidsproblemen oplossen. Het onderzoek naar wat er vorige week is gebeurd gaat ook nog voort. Bij Russische aanvallen op Oekraïne is een groot winkelcentrum uitgebrand in de stad Sumy, dat is aan de grens met Rusland. Het blussen was moeilijk omdat de Russische drones bleven aanvallen. Er sloegen ook drones in op een appartementsgebouw. Daar vielen verschillende gewonden, ook kinderen. In de regio Kharkiv werden dan weer zeker 2 mensen gedood bij Russische aanvallen. Er zijn ook opnieuw gascentrales aangevallen. Ook Oekraïne vuurde drones af op doelwitten in Rusland. Daar brak op verschillende plaatsen brand uit. Een deel van het bezette schiereiland Krim viel zonder stroom. En 400 meter loper Alexander Doom zal zijn Europese titel niet verdedigen. Doom heeft last van een spierblessure aan zijn bovenbeen en moet forfait geven voor het Europees kampioenschap. Dat start volgende maand in Birmingham in het Verenigd Koninkrijk. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag en we halen tot 25 graden. Morgen en donderdag meer bewolking met lokaal ook kans op wat lichte regen en dan zo'n 23 graden.
6: De tijdloze.
3: Is Belgisch.

0: dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Ik heb zin in iets fris.
1: Een pastasalade met pruimtomaten? Want onze Datterino-tomaten zijn nu één bakje kopen plus één gratis.
3: Ja, dat past dat voor mij.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
4: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
5: De tijdloze.
4: Dit is Belgisch.

0: Dit is Belgisch.
1: Hallo, hallo, ik ben Arno en always looking at the bright side of life.

0: Vore zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
1: Hoe dat?
0: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
2: De tijdloze. Het is 12 uur. Goedemiddag.
3: Het is onze nationale feestdag.
4: Ja, we vinden dat tof en mooi. We betalen daar belasting voor. Nee, we komen midden dat hier in Brussel.
5: We zitten 14 dagen aan de zee en we komen de 21ste altijd van Brussel.
3: Ja, in de Brusselse Sint-Michiels- en Sint-Goedele-kathedraal is de nationale feestdag daarnet ingezet met de traditionele Te Deum-plechtigheid. Koning Filip en koningin Mathilde woonden die bij samen met hun vier kinderen. En achteraf namen ze ook veel tijd om te spreken met honderden fans die voor hen dus voor de kathedraal opwachten.
5: Mijn vriend komt uit Wallonië en ik kom uit Vlaanderen, dus de ideale combinatie. Om te tonen dat we Belg zijn. Hè?
6: Als ze aan de mis waren, we waren nog juist te laat gekomen.
7: Wie heb je dan wel gezien?
6: De politiemannen.
3: Ja, tijdens de nationale feestdag valt er in de hele hoofdstad van alles te beleven. Op het Koningsplein is er bijvoorbeeld een groot defensiedorp. Je kan er kennis maken met het leger, de voertuigen en de verschillende dingen die ze gebruiken. En dat lokt al heel wat mensen.
8: Het is heel tof, hè? Heel zonnig en heel wat mensen op de been, gezinnen met kinderen. Dus onze jongens vinden dat fantastisch.
9: Ja, vooral veel mensen die de wapens zullen vasthouden. Dat is dus hetgeen waar iedereen het meest geïnteresseerd in is. Ze hangen vast aan de kettingen en er zitten geen kogels in, dus niet zo heel gevaarlijk.
10: Ik denk dat het wel heel belangrijk is om het gewone volk te tonen dat ze dan ook weten waar het geld van Defensie naartoe gaat.
3: Ja, en vanaf 4 uur 's middags is er in Brussel een militair en burgerlijk defilé op het Paleizenplein, live te volgen op VRT Max. 9:00 start dan de Belgian Party in het Jubelpark met optredens van onder andere Natalia, Toerist LMC, Kaat van Stralen en Maxime. En rond 11:30 sluit dan een laser- en droneshow met het Nationaal Vuurwerk de feestdag af. En daarna treden ook nog Milk Inc, Netsky en Omdat Het Kan en Average Rob op. In Jabbeke, West-Vlaanderen, is vanmorgen een man van 67 omgekomen bij een verkeersongeval. Hij werd op zijn scootmobiel op een fietspad aangereden op een drukke expressweg door een chauffeur van 27. Die had te veel alcohol gedronken en werd opgepakt. Hij is rijbewijs voor 15 dagen kwijt. De man van 67 stierf ter plaatse aan zijn verwondingen. En Alexander Doom kan volgende maand niet deelnemen aan het EK Atletiek omdat hij een hamstringblessure heeft aan de achterkant van zijn bovenbeen. Hij zou de titelverdediger zijn geweest op de 400 meter. Het EK vindt plaats midden augustus dus, en dat in Engeland. Deze namiddag is het zonnig met af en toe wat wolken bij zo'n 25 graden. Morgen en donderdag blijft het bewolkt. Dan is er wel kans op lokaal wat regen. Vrijdag krijgen we opnieuw volop zon en dan halen we 24 graden.
2: De tijdloze. Dit is Belgisch.

0: Richie.
1: Belgische limonade.
2: Altijd verfrissend. Richie.
3: Is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een geurkaars? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
4: De tijdloze live.

0: voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse jumbo mosselen van Boni.
1: Oh, korting op jumbo mosselen. Oh ja, met frietjes.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu verhalen grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
3: De tijdloze.
4: Dit is Belgisch.
5: Hey, ik ben Jeroen van de Subs. En je luistert naar de tijdloze niet kapot te krijgen.
6: I am the pop of dope. I come from California. Dirty South from Belgium. Wow.

0: go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.
2: De tijdloze.
3: Het is 1 uur. Goedemiddag.
4: Het is onze nationale feestdag. In de Brusselse Sint-Michiels- en Sint-Goedele-kathedraal is de nationale feestdag van morgen ingezet met de traditionele Te Deum-plechtigheid. Koning Filip en koning Mathilde woonden die bij samen met hun vier kinderen. Achteraf namen ze ook echt wel veel tijd om te spreken met enkele honderden fans voor de kathedraal. De koninklijke familie maakte ook selfies met verschillende mensen, al liep dat niet altijd even vlot. Zo merkte ook koningin Mathilde.
5: Eentje van mijn verjaardag morgen.
6: Oh, een gelukkige verjaardag.
5: Dank u wel. Maar nog probeer nog één keer.
6: Ah, nog één keer, maar misschien...
7: Ja, dat, is
6: dat is de frustratie van de nieuwe technologie.
7: Nu gaat het. Voilà. Dank u wel, dank u wel.
5: Dank u wel voor het
6: de nieuwe technologie.
4: Ja, tijdens deze nationale feestdag valt er in de hele hoofdstad van alles te beleven. Op het Koningsplein in Brussel is er bijvoorbeeld een groot defensiedorp. Je kan er kennis maken met het leger, de voertuigen en de verschillende dingen die ze daar gebruiken. En dat lokt veel mensen.
8: Het is heel tof, hè? Heel zonnig en heel wat mensen op de been, gezinnen met kinderen. Dus onze jongens vinden dat fantastisch.
9: Ja, vooral veel mensen die de wapens willen vasthouden. Dat is dus hetgeen waar iedereen het meest geïnteresseerd in is. Ze hangen vast aan de ketting en er zitten geen kogels in, dus... Niet zo heel gevaarlijk.
10: Ik denk dat het wel heel belangrijk is om het gewone volk te tonen. Dat ze dan ook weten waar het geld van Defensie naartoe gaat.
4: Ja, en vanaf 4 uur deze namiddag is er in Brussel een militair en burgerlijke défilé op het Paleizenplein live te volgen op VRT Max. Vanavond om 9 uur start dan de Belgian Party in het Jubelpark met optredens van onder andere Natalia, Touristel MC, Kaat van Stralen en Maxime. En rond 11 uur is er nog een laser- en droneshow met vuurwerk en daarna treden Milk Inc., Netsky en Omdat Het Kan en Average Rob nog op. In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn er in de oorlog in Oekraïne veel meer burgerdoden en gewonden gevallen dan in diezelfde periode vorig jaar. Dat zeggen de Verenigde Naties. De voorbije weken en maanden voert het Russische leger steeds zwaardere aanvallen uit op Oekraïnse steden, met ook veel meer raketten die Oekraïne maar moeilijk kan tegenhouden. Ook Oekraïne voert vaker grotere aanvallen uit op Rusland, met vaak honderden drones tegelijk. En daarbij vallen ook soms burgerslachtoffers, maar wel veel minder dan in Oekraïne. Aan het front zelf zitten de gevechten helemaal vast. En in de wielerronde van Frankrijk is daar zo net de 16e rit begonnen. Een tijdrit van iets meer dan 26 kilometer. Remco Evenepoel is de topfavoriet vandaag. Hij start rond 4:15 aan zijn race tegen de klok als voorlaatste. Net voor de gele truidrager Tadej Pogacar. En deze namiddag is het zonnig met af en toe wat wolken en 25 graden. Morgen en donderdag blijft het bewolkt en dan is er ook kans op wat lichte regen.
2: De tijdloze.

0: Met de superplusdeals van Delijze gaan we...
1: Promo koken.
2: Ik heb zin in iets fris.
0: Een pastasalade met pruimtomaten? Want onze Datterino-tomaten zijn nu 1 bakje kopen plus 1 gratis.
2: Ja, dat past dat voor mij.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delijze. Mee met het leven.
3: De tijdloze live.

0: Artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
1: De tijdloze.
2: Dit is Belgisch.
3: Bonjour, c'est Stromae. En je luistert nu naar de

0: tijdloze.
1: Live and kicking.
2: Vanavond op de Nationale Feestdag kan je in Hartje Gent gratis naar Boomtown gaan. Daar spelen de mannen van het Hof van Commerce West-Vlaamse trots met vooral veel zelfrelativering. Ze staan al bijna 30 jaar op het podium en weten dus duidelijk hoe ze hun publiek kunnen meekrijgen. Sta jij daar straks ook mee te brullen met domestiek en leverancier? Je kan al eens oefenen met deze live-versie.
0: De tijdloze.
1: Live and kicking.
3: Bedankt aan al de rappers van heel België. Hoe pro

0: Quizsens Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Quizsens.
1: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elseif shampoo en conditioner. 3 voor maar €12.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Even bollen. Iedereen moet het weten.
4: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
5: Met de superplusdeals van Delijze gaan we
6: promo koken.
7: Ik heb zin in iets fris.
5: Een pastasalade met pruimtomaten? Want onze Datterino tomaten zijn nu 1 bakje kopen plus 1 gratis.
7: Ja, dat past dat voor mij.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delijze. Nee, met het leven.
8: Sommige Volkswagen kilometer vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt: kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
9: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
10: De tijdloze.
11: Dit is Belgisch.

0: Tijdloze. Het is 2:00. Goedemiddag.
1: Sommige eiceldonoren zijn voor te veel gezinnen gebruikt. Het materiaal van één eiceldonor mag bij maximaal 6 gezinnen in ons land gebruikt worden. Maar eerder bleek al dat die limiet bij spermadonoren vaak overschreden is. En dat blijkt nu ook het geval bij 2 eiceldonoren. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke zegt dat hij daar niet door verrast is. En ook de VZW voor eiceldonoren is niet verbaasd.
2: Aangezien dat er geen sluitende registers bestaan tot 2024, niet in België en momenteel nog steeds niet transnationaal, denk ik dat het heel naïef is om te denken dat het alleen maar met sperma gebeurd zou zijn. De lijst wordt ook nog steeds retroactief aangevuld, dus ongetwijfeld dan gaan er nog veel meer gevallen boven water komen.
1: Het is onze nationale feestdag en in Brussel valt er dan ook van alles te beleven. Op het Koningsplein is er bijvoorbeeld een groot defensiedorp en je kan er zo weer kennis maken met het leger, de voertuigen en de verschillende dingen die ze ook gebruiken. En dat lokt heel wat mensen.
3: Het is heel tof, hè? Heel zonnig en heel wat mensen op de been, gezinnen met kinderen. Dus onze jongens vinden dat fantastisch.
4: Ja, vooral veel mensen die de wapens willen vasthouden. Dat is dus hetgeen waar iedereen het meest geïnteresseerd in is. Ze hangen vast aan de ketting en er zitten geen kogels in, dus niet zo heel.
5: Ik denk dat het wel heel belangrijk is om, dat, om het gewone volk te tonen. Dat ze dan ook weten waar het geld van Defensie naartoe gaat.
1: Vanaf 4:00 deze namiddag is er in Brussel een militair en burgerlijk defilé op het Paleizenplein. Live te volgen op VRT Max. Vanavond om 9:00 start dan de Belgian Party in het Jubelpark. Met optredens van onder andere Natalia, Tourist LMC, Kaat van Stralen en Maxime. En rond 11:00 komt er dan een einde aan de nationale feestdag. Met een laser- en droneshow met vuurwerk ook. En daarna treden ook nog Milking, Netsky en Omdat Het Kan en Average Rob op. In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn er in de oorlog in Oekraïne veel meer burgerdoden en gewonden gevallen dan in dezelfde periode vorig jaar. De voorbije weken en maanden voerde het Russische leger steeds zwaardere aanvallen uit op Oekraïnse steden, met ook veel meer raketten die Oekraïne maar moeilijk kan tegenhouden. Ook Oekraïne voert vaker grotere aanvallen uit op Rusland, met vaak honderden drones tegelijk en daarbij vallen soms ook burgerslachtoffers, maar veel minder dan in Oekraïne zelf. Deze namiddag is het zonnig, met af en toe wat wolken bij zo'n 25 graden. Morgen en donderdag blijft het bewolkt. Dan is er lokaal kans op wat regen. Vrijdag wordt het wel opnieuw zonnig bij 24 graden.
0: De tijdloze. Dit is Belgisch.

0: Is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een nieuwe handdoek? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
1: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging...

0: snel naar Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
2: Hoe dat?
1: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh, cool.
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
3: De tijdloze.
0: Dit is Belgisch.
4: Bonjour, c'est Angèle. En je luistert naar Bruxelles Jet.

0: de tijdloos.
1: Tom Withoffs hier. Als de kleine mij 's ochtends weer eens veel te vroeg heeft wakker gemaakt, durf ik wel eens uit het raam kijken met een lekker tas koffie. En dan denk ik aan Bill Withers met A Lovely Day. En daarom is dat ook mijn ideale zomerplaat.
0: Yo!
2: De tijdloze zomer.

Vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op tui.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy. Even bollen. Iedereen moet het weten.

0: beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
1: De Tijdloze.
2: Dit is Belgisch.

0: vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
2: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elsijf shampoo en conditioner. 3 voor maar €12.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrelen.
5: De tijdloze. Het is 3 uur. Goedemiddag.
6: Sommige eiceldonoren zijn er veel te veel gezinnen gebruikt. Het materiaal van 1 eiceldonor mag eigenlijk bij maximaal 6 gezinnen gebruikt worden. Eerder bleek al dat die limiet bij spermadonoren vaak ook overschreden is. En nu blijkt ook dat dat het geval is bij 2 eiceldonoren in ons land. De donoren zelf klagen aan dat ze veel te weinig informatie krijgen. Dat zegt eiceldonor Michel.
7: Je hebt als donor geen recht op de informatie achter je eigen donornummer. Dus je kan daar niet achter vragen. Je mag zelfs niet weten hoeveel donorkinderen eruit voortgekomen zijn. Spijt hebben van het ontstaan van kinderen, dat is natuurlijk heel moeilijk. Maar of ik het opnieuw zou doen, moest ik geweten hebben wat ik achteraf eigenlijk heb geleerd en waarover ik geïnformeerd had moeten zijn. Dan is mijn antwoord nee, dan had ik het nooit gedaan.
6: Nou, 1 eiceldonor werd gebruikt voor 7 gezinnen, een andere voor 8. En die overschrijdingen gebeurden binnen 1 vruchtbaarheidscentrum. In Turnhout en Bornem, in de provincie Antwerpen, zijn gisteravond 2 steppers zwaar gewond geraakt. In Turnhout botste een vrouw van 34 op een step met een auto. Ze raakte zwaar gewond, maar was niet in levensgevaar. In Bornem was er geen ander voertuig bij betrokken bij het ongeval. Een stepper van 19 verloor de controle over zijn stuur en viel. Ook hij werd met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. In Nicaragua, in het Centraal-Amerika, heeft de president daar aangekondigd dat er in zijn land geen verkiezingen meer zullen georganiseerd worden. Daniel Ortega is 80 jaar en werd in 2007 president van Nicaragua en is sindsdien altijd al herverkozen. Hij heeft er alles aan gedaan om aan de macht te blijven. Zo liet hij bij de verkiezingen van 2021 nog alle tegenkandidaten oppakken. Nu, volgend jaar zou zijn ambtstermijn aflopen en zouden er ook nieuwe verkiezingen moeten komen, maar Ortega wil dat niet en hij wil ook vermijden dat de oppositie dan de macht kan grijpen. Het is een namiddag, is het zondag met af en toe wat wolken bij zo'n 25 graden. Morgen en donderdag blijft het bewolkt. Dan is er wel lokaal kans op een beetje regen. Vrijdag krijgen we opnieuw volop de zon te zien bij zo'n 24 graden.
1: De tijdloze.
5: Dit is Belgisch.

0: De Tijdloze live.
1: Hoe maken we bij Laperre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. Laperre, wij maken alle oren blij.
2: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Ik heb zin in iets fris.
2: Een pastasalade met pruimtomaten? Want onze Datterino tomaten zijn nu één bakje kopen plus één gratis.
4: Ja, dat past dat voor mij.
2: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
5: De Tijdloze.
6: Dit is Belgisch.
7: Hallo, wij zijn Baltazar. Every

0: weglozen.
1: Live and kicking.
2: Nog geen plannen vandaag op de Nationale Feestdag? Passeer dan eens op het gratis festival Boomtown in Gent. Daar wordt het gegarandeerd springen wanneer het Hof van Commerce Kamarep inzet. Buzze en Colier, twee Belgische hip-hop-iconen, die trekken je mee in hun pure West-Vlaamse energie. Handen in de lucht, meebrullen en geen seconde stilstaan. Ja, dat is de beste omschrijving van een live show van het Hof van Commerce. Kamarep is dit, helemaal live.
0: De tijdloze.
1: Live and kicking.
3: Kom eens aan hier, we zijn al.

0: Kippen ze!
1: Meurseers in Ventje.
0: Jay Turesink.
1: MC Flip komt hier. Merci.
0: Oh, we zijn er nog. Ciao, hè.
2: Dit is De Tijdloze.
3: De Tijdloze.

0: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Even bollen. Iedereen moet het weten.
2: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
3: De tijdloze.
4: Dit is Belgisch.

0: naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
1: Tegels. Natuursteen.
2: Het défilé is begonnen. Want deze vandaag is het onze open nationale feestdag. In Brussel is er van alles te doen. En op het Paleisplein begint op dit moment het militair en burgerlijk défilé. Dat staat dit jaar in het teken van 80 jaar luchtmacht en zeemacht. Op dat Paleisplein kijken de koning, de koningin en hun kinderen en de ministers ook mee. En in en rond het Warondepark staan dan ook heel wat mensen te kijken. En ze hebben elk toch hun eigen wensen waarom ze daar nu zijn vandaag.
3: Ik hoop dat we ondanks onze slechte positie toch wel de straaljagers erin zien. Hè? Die zouden moeten overvliegen, die gaan rechtdoor, die gaan niet links of rechts. Dus dat zou moeten lukken.
4: Hetgeen dat ik altijd gedaan heb, paracommando, de parajuniors ook. Dat zijn de hoofdpunten voor mij.
5: Het spektakelstuk, denk ik, de luchtmacht. Dus wanneer dat dus de F-16's, de F-35's en zo verder hier zullen overvliegen, denk ik dat dat kippenvel moment wordt.
2: In de Gaverplas op het provincioneel domein De Gavers in Geraardsbergen geldt een tijdelijk zwemverbod omdat er blauwalg in het water zit. De bacteriën kunnen huiduitslag veroorzaken, jeukende ogen en ook misselijkheid en diarree. Ook op verschillende plaatsen in de Gentse binnenwateren zijn er blauwalgen gevonden. Het stadsbestuur daar raadt iedereen aan om het water in te gaan en voorzichtig dan ook te zijn. Als je dat doet, recreatief sporten mag, maar op eigen risico zwemmen in Gent. Binnenwateren is wel altijd al verboden geweest. Wie op reis gaat naar Centraal, Oost- of Noord-Europa doet er goed aan om zich te laten vaccineren tegen tekenencefalitis. Dat is een virus dat door teken wordt verspreid en dat ook een hersenontsteking kan veroorzaken. Het virus kwam vroeger vooral voor in Centraal- en Oost-Europa, maar verspreidt zich steeds verder. In ons land zijn trouwens alleen nog maar dieren besmet geraakte, herten. Voor sommige mensen kan dat wel zware gevolgen hebben. Dat zegt infectiearts Steven Kalles.
6: De meerderheid van de patiënten zal er eigenlijk geen symptomen van doen. Een minderheid zal een hersenontsteking ontwikkelen met een 1-2% die zal komen te overlijden en een 10-15% die neurologische restletsel, zoals we dat dan noemen, zullen hebben.
2: De Amerikaanse president Donald Trump heeft een nieuw invoertarief aangekondigd tegen zijn buurland Canada. Over een maand zal een tax van 50% gelden op een hele reeks Canadese producten zoals melk, bier en cement. Trump had al met extra handelstarieven gedreigd nadat rook van bosbrand in Canada hinder hadden veroorzaakt in New York in de VS. Het is een namiddag, is het zonnig met af en toe wat wolken, maar wel warm bij zo'n 25 graden. Morgen en donderdag blijft het bewolkt en dan is er ook kans op een kleine bui.
7: De tijdloze. Het is 4 uur. Goedemiddag.

Yeah.

0: Met de superplusdeals van Delijze gaan we...
1: Promo koken.
2: Ik heb zin in iets fris.
0: Een pastasalade met pruimtomaten? Want onze Datterino-tomaten zijn nu 1 bakje kopen plus 1 gratis.
2: Ja, dat past dat voor mij.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delijze. Mee met het leven.
3: De tijdloze live.

0: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse jumbo-mosselen van Boni.
1: Oh, korting op jumbo-mosselen. Oh ja, met frietjes.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
3: Hoe dat?
2: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
3: Oh, cool.
2: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
4: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elseif shampoo en conditioner

0: Zeg, verdient je badkamer niet meer dan alleen dat extra plantje? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.
1: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
2: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter. En keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Deze zondag extra open.
5: De tijdloze. Het is 5:00. Goedemiddag.
6: De nationale feestdag wordt gevierd. In Brussel op het Paleizenplein is op dit moment het militair en burgerlijk defilé aan de gang. En dat staat in teken van 80 jaar luchtmacht en zeemacht. Op het Paleizenplein kijken de koning en de koningin en ook de ministers mee. En in en rond het Warandepark staan heel wat mensen te kijken en ze hebben zo elk hun eigen wensen.
7: Ik hoop dat we ondanks onze slechte positie toch wel de straaljagers erin zien. Hè? Die zouden moeten overvliegen, die gaan rechtdoor en die gaan niet links of rechts. Dus dat zou moeten lukken.
8: Hetgeen dat ik altijd gedaan heb, paracommando. De parajuniors ook. Dat zijn de hoofdpunten voor mij.
9: Het spektakelstuk, denk ik, de luchtmacht. Dus wanneer dat dus de F-16's, de F-35's en zo verder hier zullen overvliegen, denk ik dat dat kippenvel moment wordt.
6: Ja, straks is er ook Resto Nationaal op het Vossenplein in Brussel, waar duizenden Brusselaars en bezoekers samen aan tafel schuiven. En voor de eerste keer eet ook de koninklijke familie mee. Ook mensen die het niet breed hebben zijn welkom onder het motto iedereen aan tafel, zegt de organisatie.
10: We vonden dat het absoluut noodzakelijk was dat de mensen die het minder goed hebben, de kansarme mensen, dat die ook zouden kunnen meegenieten van het feest. En daarom delen we 350 maaltijden uit aan die mensen die dan gekozen worden door de caritatieve instellingen uit de buurt. En ja, die mensen die hebben dan een ticketje en die mogen meegenieten.
6: Het verlengde weekend lokte veel toeristen naar zee. Westtour schat dat het aantal dagjes toeristen van zaterdag tot en met vandaag op 425.000 waren. Er waren in totaal in de periode ook 950.000 overnachtingen aan de kust. Dat zijn er 250.000 meer dan vorig jaar. En dit jaar was er ook een brugdag en dat is wel echt een voordeel. Westtour.
11: Dat speelt zeker mee. Mensen zoeken wel naar korte verblijven, ook tijdens de vakantieperiode, zoals de tweede verblijvers, die ook nog de kans nemen om een keer naar kust af te zakken, naar hun tweede verblijf. Dus dat speelt zeker mee als een feestdag heel kort op een weekend volgt.
6: De natuurbranden in de Spaanse provincie Guadalajara hebben nu al bijna 30.000 hectare verwoest. De brand woedt op zo'n 100 kilometer van Madrid in een bergachtig gebied. Zo'n 1200 mensen uit 34 verschillende dorpen zijn geëvacueerd. En de brand is nog altijd niet onder controle. Er is intussen zelfs een tweede hevige brand uitgebroken. Het zouden de zwaarste branden ooit zijn in de regio. En in de wielerronde van Frankrijk, daar wordt vandaag de 16e rit gereden. Dat is een tijdrit van iets meer dan 26 kilometer. En Christophe van der Goor, het is bijna de beurt aan Remco Evenepoel daar. Hè.
12: Zo is het. Hè. Naast het startpodium is hij volop aan het opwarmen op de gewone fiets met een paraplu om zich te beschermen tegen de zon. Net zoals in de Formule 1 voor die start. Hij start dadelijk om 13 minuten over 5. Intussen aan de aankomst in Tonnolleban een man aan de leiding, Mattia Cattaneo. En dat is een ploegmaat van Remco Evenepoel. De beste tijd voor de Nederlander, Tijmen Arendsman. Maar zoals gezegd, de big shots die moeten dadelijk nog gaan vertrekken.
6: Dankjewel, Christophe. Vanavond brede opklaringen, vannacht meer wolken en temperaturen tussen 13 en 16 graden. Morgen bewolkt, met kans op een bui bij zo'n 22 graden. Ook donderdag kan het nog wisselvallig zijn. In de namiddag gaat het dan wel opklaren bij 24 graden.
13: De tijdloze.
5: Is Belgisch.

0: zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
1: Hoe dat?
0: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
2: De tijdloze.
3: Dit is Belgisch.

0: tijdloze.
1: Live and kicking.
2: Vanavond is het in Gent te doen op Boomtown. En dan kan je het Hof van Commerce nog eens live zien. Buzze en Colier die geven dan het beste van zichzelf. En dit nummer, Jaloes, staat zeker op de setlist. Het is een live favoriet en wanneer de eerste woorden uit hun mond komen, dan herinner jij je meteen ook die tekst weer. En sta je lekker mee te zingen. Je kan nu al eens oefenen met deze live versie van Jaloes van het Hof van Commerce.
0: De tijdloze.
1: Life and kicking.
3: Oh.

0: Воєнник є, тут Ембрюсу! Ça va, merci!
1: Dit is de tijdloze.
2: De tijdloze.

0: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.
1: De tijdloze.
2: Dit is Belgisch.

0: badkamers in elke stijl voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.
3: De tijdloze. Het is 6:00. Goedenavond.
4: Remco Evenepoel wint de tijdrit in de Tour. Het was de 16e rit in de Ronde van Frankrijk. Een tijdrit van iets meer dan 26 kilometer. Remco Evenepoel, de kampioen tijdrijden, was 28 kilometer seconde sneller dan de gele trui Tadej Pogacar. Het is 41 jaar geleden dat een Belg nog een rit in de Tour heeft gewonnen op onze nationale feestdag. Sporza-collega Christophe Van de Goor. Er stond opnieuw geen maat op Evenepoel vandaag.
5: Dit was een van de beste tijdritten ooit van Remco Evenepoel. Hè. De drievoudige wereld- en olympisch kampioen verpulverde de tegenstand. Behalve Tadej Pogacar, ook al moest de gele truidrager een halve minuut toegeven op onze landgenoot. Na vorige zondag is dit ook zijn tweede ritoverwinning op een rij. En het was bovendien van Rudy Matthijs in 1985 geleden dat een Belg nog eens een toerrit kon winnen op de nationale feestdag. Florian Lipovic, medekopman in het Duitse team van Evenepoel, kwam zwaar ten val en moest opgeven na Jonas Vingegaard. Zondag een tweede klasse mensman dus die de Tour moet verlaten. Pogacar blijft uiteraard leider. Evenepoel komt steviger op de tweede plaats.
4: Op het Paleizenplein in Brussel is het militair en burgerlijk defilé gehouden ter ere van onze nationale feestdag. Het defilé stond dit jaar in het teken van 80 jaar luchtmacht en marine. De koninklijke familie volgde alles van op het podium samen met politici. En langs het parcours stonden veel mensen.
6: Het is prachtig. Ik ben ongelooflijk trots en blij om Belg te zijn. Maar ik vrees dat ik toch liever een Europees leger zou hebben. En onze centen wat beter besteden. Maar goed.
7: Ik vind het indrukwekkend. Alleen de luchtmacht, laten we zeggen, dat is een beetje minder uitgevallen dan ik gedacht had.
8: Ik vind het heel mooi wat dat we allemaal hebben in België van militaire voertuigen. Ze marcheren ook heel goed, ze blijven wel altijd in de maat en zo.
4: Ja, en de feesten vandaag zijn nog niet voorbij. Vanavond om 9:00 start er de Belgian Party in het Jubelpark. En rond 11:00 is er ook nog een laser- en droneshow met vuurwerk ook. En daarna nog optredens van Milking, Netsky en Omdat het kan en Average Rob. Het verlengde weekend lokte veel toeristen naar zee. Westtour schat het aantal dagjes toeristen van zaterdag tot vandaag op zo'n 425.000. Er waren in die periode 950.000 overnachtingen aan de kust. Dat zijn er 250.000 meer dan vorig jaar. En bij een grote natuurbrand op zo'n 100 kilometer van de Spaanse hoofdstad Madrid is al bijna 30.000 hectare afgebrand. Zo'n 1.200 mensen zijn geëvacueerd uit 34 dorpjes in het dun bevolkte bergachtig gebied daar. De brandweer zegt dat er wel beterschap op komst is, maar de brand is nog wel altijd niet onder controle. Intussen is er in de buurt ook een tweede hevige brand uitgebroken. Vanavond brede opklaringen, vannacht meer wolken. Morgen bewolkt wel, met kans op een bui bij zo'n 22 graden. Ook morgen en donderdag lokaal nog een bui. In de namiddag klaart het wel wat op en 24 graden.
3: Dit is de tijdloze.
9: Are you ready to party?
10: Goedenavond, 21 juli, het is de Belgische feestdag en ook hier maken we er graag een beetje bal nationaal van met de platen van DJ 44. Zita Swoon, Earth and Fire, Robbie Williams, Phil Collins, Praga Khan, Donna Summer en Rose Royce passeren zo meteen de revue. Geniet ervan, dit is DJ 44 in the mix.

0: Plusdeals van De Leijzen gaan we
1: promo koken.
2: Ik heb zin in iets fris.
0: Een pasta salade met pruimtomaten? Want onze Datterino tomaten zijn nu 1 bakje kopen plus 1 gratis.
2: Ja, dat past dat voor mij.
0: Koken en besparen doe je met de Super Plusdeals van De Leijzen. Nee, met het leven.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
4: Manutan, Manutan.
3: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Manutan, Manutan.
3: Bestel op manutan.be.
5: Are you ready to party?
6: De tijdloze dansal.

0: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse jumbo-mosselen van Boni.
1: Oh, korting op jumbo-mosselen. Oh ja, met frietjes.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: We're about ready to have a party.

0: tijdloze. Het is 7 uur. Goedenavond.
1: Het is 7 uur. Een heel goede avond. 14 nieuws met Alain de Korte. Remco Evenepoel heeft de 16e etappe in de Ronde van Frankrijk gewonnen. In een tijdrit van iets meer dan 26 kilometer was de wereldkampioen tijdrijden 28 seconden sneller dan gele trui Tadej Pogacar. Het verslag is van Christophe van de Goor.
2: Dit was een van de beste tijdritten ooit van Remco Evenepoel. De drievoudige wereld- en olympisch kampioen verpulverde de tegenstand. Zelfs Tadej Pogacar moest een halve minuut toegeven. Na vorige zondag is dit de tweede ritoverwinning op een rij voor Evenepoel. En voor het eerst sinds 85 heeft een Belg nog eens kunnen winnen in de Tour op de nationale feestdag. Florian Lipovic, medekopman in het Duitse team van Remco Evenepoel, kwam zwaar ten val en moest opgeven na Jonas Vingegaard, een tweede klasse mensman dus die de Tour moet verlaten. Pogacar blijft wel leider, stevig. Evenepoel komt dan weer veel beter op die tweede plaats.
1: Evenepoel is blij met zijn zegen, maar zit toch ook in met zijn ploegmaat Florian Lipovic. Die moest dus opgeven na een val.
3: Tevreden met wat ik heb gedaan, maar ik denk een negatief puntje dat Lipo uitvalt. Dat werd mij gezegd aan de meet, dus ja, heel jammer dat dat gebeurt. En gewoon voor mezelf super content. Ja. Mooie dag, goed gevoel en perfect klimgereden ook. Ja.
1: Bij een grote natuurbrand op zo'n 100 kilometer van de Spaanse hoofdstad Madrid is al bijna 30.000 hectare afgebrand. Zo'n 1200 mensen zijn geëvacueerd uit 34 dorpjes in het dunbevolkte, bergachtige gebied. De brandweer zegt dat er beterschap op komst is, maar de brand is nog altijd niet onder controle. Intussen is er in de buurt ook een tweede hevige brand uitgebroken. Dat zegt correspondent Sven Tijtes vanuit Madrid.
4: Sinds gisteren is er 130 kilometer vandaar in Cellas een tweede brandwaard ontstaan. Een brand die hevig brandt, omdat er staat een heel sterke noordoostenwind. En daarbij is de brand ontstaan in een dennenbos, dus heel ontvlambaar. En daar zijn ze dus gisteren mee begonnen. Ganse nacht hebben ze eraan gewerkt. En vandaag proberen ze die brand nog onder controle te krijgen.
1: En de Zwitserse luchtvaartmaatschappij Swiss heeft twee piloten vlak voor een vlucht vervangen, omdat ze dronken waren. Dat heeft Swiss vandaag bekendgemaakt. Het incident dateert van eerder dit jaar. De piloten zouden vliegen vanuit Genève, maar andere bemanningsleden hadden hun leidinggevende enkele uren voor vertrek gealarmeerd, omdat de piloot en de co-piloot dus dronken waren. De luchtvaartmaatschappij nam hen uit dienst en liet hen vervangen. De twee piloten hebben sindsdien niet meer gevlogen. Er is nog een onderzoek dat loopt. Vanavond brede opklaringen, vannacht meer wolken. Morgen bewolkt en kans op een bui dan bij 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: De tijdloze. Dit is Belgisch.

0: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. Min 55% op trostomaten.
1: Min 55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
3: De tijdloze.
2: Dit is Belgisch.

0: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Even bollen, iedereen moet het weten.

0: beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
1: De Tijdloze.
2: De Tijdloze.
3: 8 uur, Neil, goedenavond. VRT Nieuws met Alain de Korte. Christelijke en socialistische vakbonden dreigen met nieuwe acties na de zomer. Wanneer die er zullen komen en hoe die eruit zullen zien, een staking of betoging bijvoorbeeld, is nog niet bekend. De bonden verzetten zich tegen het beleid van de federale regering. Ze vinden dat de koopkracht te hard onder druk staat en waarschuwen ook onder meer voor besparingen in de gezondheidszorg. In de buurt van Bordeaux in het zuidwesten van Frankrijk zijn 2 brandweermannen gestorven tijdens een interventie. Er brak vuur uit op een stuk grond met gras en bomen, niet ver van de luchthaven van Bordeaux. En het vuur sloeg al snel over op een naburig bedrijfsgebouw. Bij het blussen van dat gebouw liep het om een nog onduidelijke reden mis en zijn de 2 brandweermannen omgekomen. Spoorbedrijf Deutsche Bahn wil vanaf oktober een alcoholverbod in alle Duitse treinstations. Dat zijn er zo'n 5400. Het verbod zal gelden op perrons en in stationshallen. In 30 grote stations, zoals Hamburg, Keulen en München, bestaat die regel al. Het spoorbedrijf wil zo zorgen voor meer orde en veiligheid op stations en in treinen. De rechtstreekse aanleiding is een zwaar incident afgelopen weekend. Een dronken passagier sloeg en schopte een spoormedewerker en duwde hem uit een rijdende trein. De man is daarbij ernstig gewond geraakt. In stations, restaurants en cafés blijft alcohol wel toegestaan. Remco Evenepoel heeft de tijdrit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Zijn 2e ritzege op rij deze Tour. En voor het eerst in 41 jaar wint een Belg nog eens een toerrit op de nationale feestdag. De wereldkampioen tijdrijden had een kleine halve minuut voorsprong op gele trui Pogacar. Evenepoel is blij met zijn zege, maar zit ook in met zijn ploegmakker Florian Lipovic, die viel en moest opgeven.
4: Tevreden met wat ik heb gedaan, maar... Ik denk een negatief puntje dat Lipo uitvalt. Dat werd mij gezegd aan de meet. Dus ja, heel jammer dat gebeurt. En gewoon voor mezelf super content. Ja. Mooie dag, goed gevoel en perfect klimgereden ook. Ja.
3: En tot Tadej Pogacar had mooie woorden over voor Evenepoel.
5: Obviously, I wanted to go for the win, but yeah, Remco is a world champion, Olympic champion, European champion, all in on the TT, and yeah, chapeau to him. He what a brilliant ride he has now.
3: En vanavond brede opklaringen. Vannacht meer wolken en minima tussen 13 en 16 graden. Morgen bewolkt en kans op een bui bij 22 graden. Ook donderdag lokaal een bui. In de namiddag klaart het wel wat op. 24 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: De Tijdloze.
2: Dit is Belgisch.

0: Radio's.
1: Hey, hey, Karin hier. De ideale zomerhit. Ah, wel, dat was op Werchter in 2012. Fabio van de Editors. Groetjes.
2: De tijdloze zomer.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: 9 uur, heel goeie avond, 14 nieuws met Aleid de Korte. Rond deze tijd start in het Brusselse Jubelpark de Belgian Party. Dat is met optredens van onder meer Natalia, toerist Lemsi, Kaat van Stralen en Camille Yembe. De Belgian Party sluit de festiviteiten rond de Nationale Feestdag straks af met ook nog een lasershow en vuurwerk. Nadien zijn er nog enkele korte optredens van onder meer Milk Inc. en Netsky. Leden van de koninklijke familie waren vanavond ook in de Brusselse wijk Marolle, waar ze samen met zo'n 2000 inwoners van het Resto Nacional. Op het menu stonden mosselen met friet voor de symbolische prijs van 1 euro. Op die manier worden ook mensen die het financieel niet zo breed hebben bij de 21 juli festiviteiten betrokken. Bij huiszoekingen op verschillende plaatsen in Nederland heeft de politie vandaag computerservers in beslag genomen van de pornosite Motherless. Dat gebeurde onder meer in Amsterdam en Rotterdam. De site wordt onderzocht omdat er beelden van misbruik op te zien zijn. Het zou kunnen gaan om kinderporno en beelden van misbruik van gedrogeerde vrouwen. Er is voorlopig niemand gearresteerd. Het gaat om een internationaal onderzoek waar ook Europol aan meewerkt. Motherless werd in mei ook al een tijd offline gehaald bij een verkennend onderzoek. De Canadese premier Mark Carney en de Amerikaanse president Donald Trump gaan de komende weken intensieve gesprekken houden over handelskwesties. Dat heeft Carney vanavond gezegd, nadat eerder vandaag president Trump aankondigde een invoertaks van 50% te gaan heffen op een hele reeks Canadese producten, zoals melk, bier, wijn en cement. Maar nu komen er dus nieuwe onderhandelingen, zegt Carney.
3: I spoke with President Trump earlier this morning. We agreed to intensify negotiations in the coming weeks. This is part of a negotiation, so the first objective is to get a comprehensive agreement that benefits obviously both countries.
2: En de dodental na de scheepsramp voor de kust van Guyana, een land in het noorden van Zuid-Amerika, is opgelopen tot 41. De overheid maakte zo net bekend dat er nog eens 14 lichamen geborgen zijn. Een ferry kapseisde gisteren, 60 mensen konden meteen gered worden. Er zijn nu nog wel meer dan 60 opvarenden vermist. De ferry was onderweg van de hoofdstad Georgetown aan de kust naar het binnenland van Guyana. De overheid heeft een onderzoek geopend omdat een deel van de opvarenden niet op de passagierslijst stond. Vanavond krijgen we brede opklaringen. Vannacht dan weer meer wolken en minima tussen 13 en 16 graden. Morgen bewolkt en kans op een bui bij 22 graden. En ook donderdag is er lokaal een bui mogelijk. In de namiddag klaart het wel op dan tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: De Tijdloze Zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 10:00, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. Op het strand van De Haan is een jongen van 14 gereanimeerd nadat hij onder het strandzand bedolven raakte. De jongen had zelf een put gegraven, maar die stortte in en daardoor kwam hij onder het zand terecht. Strandredders en hulpdiensten waren snel ter plaatse en konden de jongen snel bevrijden. Hij is wel gereanimeerd. De Vereniging van Kustredders waarschuwt dat het graven van grote putten gevaarlijk kan zijn, zeker nu door de lange droogteperiode het zand onstabiel is. Daardoor kunnen wanden van een put plots en snel instorten. Frankrijk verbiedt als eerste Europees land het gebruik van sociale media voor jongeren en kinderen onder de 15 jaar. Het Franse parlement heeft vanavond de wet hierover goedgekeurd. Meer uitleg door Frank Renaud.
3: President Macron wilde dat Frankrijk een voorloper zou worden. En dat is gebeurd. De Franse Assemblée heeft nu een wetsvoorstel aangenomen dat sociale media verplicht om een leeftijdscontrole voor gebruikers in te voeren. En wie jonger is dan 15, mag er niet op. Sociale mediabedrijven die niet meewerken, kunnen beboet worden. Australië was vorig jaar het eerste land ter wereld met een soort gelijkverbod. Frankrijk is nu het eerste land in Europa dat het ook doet. Het verbod gaat per september in voor nieuwe accounts op sociale media. Bestaande accounts van Franse jongeren onder de 15 zullen uiterlijk 1 januari volgend jaar allemaal zijn verwijderd. Het gaat om bijvoorbeeld Facebook, TikTok en Instagram. Voor hybride platforms zoals WhatsApp en YouTube gelden andere en minder strenge regels.
2: De Canadese premier Carney en de Amerikaanse president Trump gaan de komende weken intensieve gesprekken houden over handelskwesties. Dat heeft Carney vanavond gezegd nadat eerder vandaag president Trump aankondigde een invoertax van 50% te gaan heffen op een hele reeks Canadese producten, zoals melk, bier, wijn en cement. Maar nu komen er dus nieuwe onderhandelingen, zegt Carney.
4: I spoke with President Trump earlier this morning. We agreed to intensify negotiations in the coming weeks. This is part of a negotiation, so the first objective is to get a comprehensive agreement that benefits, obviously, both countries.
2: De dodentol na de scheepsramp voor de kust van Guyana, een land in Zuid-Amerika, is opgelopen tot 41. De overheid maakte vanavond bekend dat er nog eens 14 lichamen geborgen zijn. Een ferry kapseisde gisteren, 60 mensen konden gered worden. Er zijn nu nog zo'n 65 opvarenden vermist. De ferry was onderweg van de hoofdstad Georgetown aan de kust naar het binnenland van Guyana. De overheid heeft een onderzoek geopend omdat een deel van de opvarenden niet op de passagiers stond. Spoorbedrijf Deutsche Bahn wil vanaf oktober een alcoholverbod in alle Duitse treinstations. Dat zijn er zo'n 5400. Het verbod zal gelden op perrons en in stationshallen. In 30 grote stations, zoals Hamburg, Keulen en München, bestaat die regel al. Het spoorbedrijf wil op deze manier zorgen voor meer orde en veiligheid op stations en ook in treinen. De rechtstreekse aanleiding is een zwaar incident afgelopen weekend. Een dronken passagier sloeg en schopte toen een spoormedewerker en hij duwde hem ook uit een rijdende trein. De man is daarbij ernstig gewond geraakt. En het geboortehuis van Adolf Hitler in het Oostenrijkse Braunau is omgevormd tot politiekantoor. Het wordt morgen officieel ingehuldigd. Het huis was jarenlang in privébezit, maar na een jaarlange juridische strijd werd het in 2017 onteigend en dus overheidseigendom. Een commissie van experten adviseerde het gebouw niet te slopen of om te vormen tot een museum, maar het een nieuwe functie als politiekantoor te geven. Het geboortehuis van de nazi-dictator trekt al jaren neonazi's en sympathisanten van Hitler aan. Met een nieuwe functie als politiekantoor hoopt het stadsbestuur van Braunau dat voortaan te vermijden. Eerst nog helder, later vannacht wolken. Temperaturen tussen 6 graden in de Ardennen en 16 elders. Morgen veel wolken met kans op wat lichte regen en dan tot 22 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.
1: De Tijdloze Zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
0: 11 uur, een heel goede avond. 14 nieuws met Alain de Korte. Op het strand van De Haan is een jongen van 14 gereanimeerd nadat hij onder het strandzand bedolven raakte. De jongen had zelf een put gegraven, maar die stortte in. En daardoor kwam de jongen onder het zand terecht. Strandredders en hulpdiensten waren snel ter plaatse en konden hem snel bevrijden. De jongen is wel gereanimeerd. De Vereniging van Kustredders waarschuwt dat het graven van grote putten gevaarlijk kan zijn. Zeker nu, door de lange droogteperiode, het zand onstabiel is. Daardoor kunnen wanden van een put plots en snel instorten. Nadat de Verenigde Staten hun aanvallen op Iran hervatten begin vorige week, zijn de energieprijzen op de internationale markten opnieuw fors gestegen. Gas bijvoorbeeld is zo'n 20% duurder geworden en vandaag ging de prijs van een vat ruwe olie opnieuw voorbij de $90. Het zijn de hoogste prijzen sinds half maart. De Amerikaanse minister van Defensie, Hegseth, maakte vanavond ook bekend dat de oorlog met Iran de Amerikaanse belastingbetaler al zo'n $37 miljard heeft gekost. In Oekraïne heeft president Zelensky de opperbevelhebber van het leger, Oleksandr Zirsky, ontslagen. Vorige week was ook de populaire minister van Defensie, Fedorov, de laan uitgestuurd. Dat laatste ontslag zorgde voor heel wat straatprotesten in verschillende Oekraïnse steden de voorbije dagen tegen Zelensky en ook om het ontslag van Zirsky te eisen. Volgens verschillende media in Oekraïne was er een conflict tussen Zirsky en Fedorov. Vanavond is dan ook de legerchef uiteindelijk ontslagen. Zelensky heeft meteen ook een vervanger aangeduid. En voor de kust van Mauritanië in West-Afrika is een boot op drift gevonden met tientallen lichamen. Volgens officiële bronnen is er sprake van zeker 140 doden en vermisten ook. De boot was vertrokken in Gambia met tientallen vluchtelingen aan boord richting de Canarische eilanden. De brandstof raakte op, waardoor de boot op drift raakte en al enkele weken rondtopperde. De hulpdiensten troffen uiteindelijk ook nog 37 mensen levend aan. Er was maar voedsel en water aan boord voor 10 dagen. Vele slachtoffers zijn wellicht dus omgekomen door ondervoeding en ontbering. De route van West-Afrika richting de Canarische eilanden om vanuit Afrika de Europese Unie te bereiken is een van de meest gevaarlijke. Er sterven jaarlijks honderden, mogelijk duizenden mensen. Eerst nog helder, later vannacht wolken. Temperaturen tussen 6 graden in de Ardennen en 16 elders. Morgen veel wolken met kans op wat lichte regen en dan tot 22 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.
1: De Tijdloze Zomer. Een hele zomer lang alleen muziek.

0: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
1: De tijdloze live.

0: Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 1 uur, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De oorlog in het Midden-Oosten heeft de Verenigde Staten al zeker 37,5 miljard dollar gekost. Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth bekendgemaakt in de Amerikaanse Senaat.
3: The estimate we have as of today is 37.5 billion. Some of that number captures additional O&M, mill pay and other that would be anticipated through the fiscal year. So some of that anticipates what costs would be going out in the future as well.
2: Hegseth moest voor de Senaat verschijnen omdat hij een nieuw budget van zo'n 67 miljard dollar vraagt om de gevechten voor te kunnen zetten. Volgens experten zouden de werkelijke kosten van het conflict veel hoger liggen. Zo werd berekend dat de Verenigde Staten zo'n 890 miljoen dollar per dag betaalt voor de oorlog. De totale kostprijs vorige maand zou al zeker 40 miljard dollar op 40 miljard dollar geschat worden, liever. De Oekraïense president Zelensky heeft de opperbevelhebber van het Oekraïense leger ontslagen. Zo'n ontslag volgt op dat van de Oekraïense minister van Defensie Fedorov vorige week. Het ontslag van Fedorov leidde tot heel wat protest in verschillende steden. De minister was namelijk erg populair bij de Oekraïense bevolking. Maar volgens verschillende media zou er een conflict geweest zijn tussen hem en de opperbevelhebber van het leger. Heel wat actievoerders eisten daarom ook zijn ontslag en dat is nu dus gebeurd. Frankrijk wordt het eerste land in Europa waar sociale media worden verboden voor kinderen. Er is daarover een officiële wet aangenomen. Franse kinderen zullen pas vanaf hun 15e sociale media mogen gebruiken. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
4: President Macron wilde dat Frankrijk een voorloper zou worden. En dat is gebeurd. De Franse Assemblée heeft nu een wetsvoorstel aangenomen dat sociale media verplicht om een leeftijdscontrole voor gebruikers in te voeren. En wie jonger is dan 15, mag er niet op. Sociale mediabedrijven die niet meewerken, kunnen beboet worden. Australië was vorig jaar het eerste land ter wereld met een soort gelijkverbod. Frankrijk is nu het eerste land in Europa dat het ook doet. Het verbod gaat per september in voor nieuwe accounts op sociale media. Bestaande accounts van Franse jongeren onder de 15 zullen uiterlijk 1 januari volgend jaar allemaal zijn verwijderd. Het gaat om bijvoorbeeld Facebook, TikTok en Instagram. Voor hybride platforms zoals WhatsApp en YouTube gelden andere en minder strenge regels.
2: En de nationale feestdag is de voorbije avond afgesloten met een lasershow, vuurwerk en verschillende optredens in het Brusselse Jubelpark. Er waren duizenden toeschouwers.
5: Christophe, iedereen is samen. We drinken bier en alles gaat goed.
6: Ja, ik hou van Belgische liedjes. Alle, veel, heel veel artiesten. Ja.
7: België is toch een mooi land. De rood, geel, zwart. Hop, België! Ja. Zwart, geel, rood. Hè. Ja, zwart, geel, rood. Allemaal hetzelfde.
2: En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tot 16 graden. Na de ochtend bewolkt weer met lokaal kans op wat lichte regen. Temperaturen dan tot 22 graden. Meer op 14nieuws.be.
0: De tijdloze.
1: Niet kapot te krijgen.